donders. Ja, dat klinkt wel. Als je moet verdienen. Want het kan terug, dan moet ik aan het gaan.